0: Ouais.
1: En dat zijn we pas die nu gaat kwijt.
0: Dat is toch dit smaakt eigenlijk.
2: 91.1 FM.
0: Ouais.
3: Page

0: Maar goed, ik zie het klaps. Goed, ik is een beetje stam, ze daar aan dienst. Die je daarom niet te kijken is. En dat is maar dat je daarom niet geldt. Het is kwijt, die zou ik zo dat lang staat. Die hier te geldt is echt een moment zo gestuurd. Dat lang staat er niet. Moet je het eigen stuurd, schoenen ze is en men dat stuurd. Als je nou liet doet, dan moet je na een moment spetselen te blijven. Ik ga een beetje kijken eens. Die knicht aan, als je schoent. Moos aan mij, ik kan ze iets. Knicht is het. Ik ga ze nou niet meer het stouw, is het te laus. Ook best gehad in een nacht. Ja. Ik kon het ook het eigen waar de oma dat stoot, dat is al koud om staat. Dat is wat dat het eigen. Het eigen jongens. Het is al een staat, ik kon het om staat. Nu is het dikst als een dikst die patsel. Ze draaien ze. Ze zulken ze. En dat zie je dan met de maandag als het lukt dat ze lijst uit. Waar het uit doet dan geluid ze het omstaat. Zo'n kwijt doet ze de maandag. Lijst de zulken ze. Dus patsel het uit. Ik zei, nee, dit is gewoon nog niet, die zal krijgen. Die zal krijgen, om het dat licht. Dus zei, ik kom dat, ik moet er niet bij.
1: Slag het al. Is het kort dat ik er lang tijd is, dat is een bit. Een spaagjes.
0: Ik daar is een klaar iets koek, is het kort dat ze.
1: Spaagjes heb ik al wat. Moment zich dat samen is. Dat is al een koel lang tijd. Ik wil ze nog gewoon met ze. Kan met ze wel.
0: What's the thing? We can now do what's the lower now, Tom Stats. Kocht, why? What's the lower, the kocht? I says, what's the lower now, Tom Stats? Bah, I salute Stoddy, Tom Stats. It's good, Stoddy, I salute Stats. I says, click, so I will say, kocht dat geluid, laag uit dat kocht. Schimmen het om dat, die schimmen al iets uit. Die kocht eigenlijk. Ik kon dan de muziek, die nu schimmen het uit. Ik kon dan.